onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

niks bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
5: fmgoud.be.

I'm certain it happens all the time.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doe

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: FM Goud.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Op de snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een tweede ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start. Het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.

0: Buenos días. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Het ligt ver weg en ook weer niet. Je kunt het bijna aanraken en ook weer niet. Tenerife, het grootste der Canarische eilanden, bekoort, beheestert, fascineert en doet je steeds maar weer wegdromen. Er kunnen gemakkelijk 100 dingen worden opgenoemd waarmee je iedereen kunt verleiden om naar dit subtropische eiland af te reizen. Het klimaat berust niet op toevalligheden. Hoewel meteorologie geen exacte wetenschap is en het weer niet weken op voorhand kan voorspeld worden, zijn weersystemen gebaseerd op de algemene circulatie met de zon en het water als imminente hoofdrolspelers. En deze acteurs zijn prominent aanwezig op Tenerife. De Canarische archipel staat circa 90% van het jaar onder invloed van de subtropische hoge drukgordel die tussen de Caraïben en Marokko gelegen is. Dit resulteert in gemiddeld 300 zonnedagen en 21 regendagen per jaar. De gemiddelde temperaturen liggen op een goed gevoelniveau voor de mens en dier. In de winter tussen 15 en 25 graden, in de zomer tussen 20 en 30 graden. Aangename temperaturen en aanvaardbare klimatologische omstandigheden en een gezonde omgeving zijn de ingrediënten die zorgen voor het unieke klimaat op Tenerife. Daar waar geen zware industrie te vinden is en waar de lucht amper is vervuild. Daar waar reuma-lijders en mensen met gewrichtsproblemen miraculeus verlost worden van hun aandoeningen. Daar waar

zuidwinden die gevoed worden door het hoge drukgebied van de Azoren en in een holstroom, beter gekend als de Canarische stroming, waarvan het water een constante temperatuur heeft. Al deze criteria vormen de essentie om Tenerife te catalogeren onder de noemer Health and Quality Time. Je hoeft enkel maar aan tafel te gaan en te genieten van de Canarische gastronomie om een aantal smaken te detecteren die anders zijn dan bij ons thuis in de Lage Landen. Artsen en wetenschappers zijn het erover eens dat mediterrane voeding zeer gezond is. Het behoort zelfs tot een van de gezondste ter wereld. Bovendien is deze lokale gastronomie er één met een enorme rijkdom en variatie. Geografisch kan de Canarische archipel niet tot mediterraan gebied gerekend worden, maar toch zijn er culinaire invloeden vanuit het Iberische Schiereiland binnengestroomd. Meer zelfs, er werd namelijk een derde dimensie toegevoegd aan de receptuur van het Canarische eten, namelijk de Afrikaanse. Het eiland heeft alles, van palmbomen en zonnige zandstranden tot winterse decors waarbij sneeuw en ijzel geen uitzonderingen zijn. Een veel geapprecieerde genotsfactor is het genieten van het landschap, de topografie en de mooie, soms uitzonderlijke vergezichten. Wie op Tenerife is, moet een aantal dingen zien. Spanje's hoogste berg, de Teide, Las Cañadas, de kliffen van Los Gigantes, de drie natuurreservaten en nog veel meer. In het hinterland van het Parque Rural de Teno bevinden zich de grootste en diepste kloven, tevens de meest indrukwekkende rotsmassa's van het eiland. Binnen dit natuurlijk gegeven ligt het gehucht Masca. Het pittoresk en etnografisch en architectonisch beschermd gebied is een van de toeristische trekpleisters van Tenerife die je zeker moet bezoeken bij een verblijf op het Canarische eiland. Veelal ondervind je in levende lijven hoe klein van gestalte een mens wel is wanneer vulkanische rotsmassieven opduiken. Op Tenerife heb je talrijke tradities die uitnodigen om eraan deel te nemen, actief of passief. Zo zijn er de talrijke romerias of bedevaartsprocessies waarbij de lokale land- en tuinbouw de heiligen eert om een goede teelt of kweek te bekomen. Een zandtapijt van 900 vierkante meter groot is de realisatie van het grootste vergankelijk kunstwerk ter wereld. Dat staat sinds 2006 ononderbroken vermeld in het Guinness Book of Records en is tevens een van de grootste evenementen van Tenerife. Het arrastre de las tablas, of het afdalen op houten planken en op het eind abrupt gestopt worden door een berg autobanden, gevolgd door een salto, is een volksgebruik in Icod de los Vinos. En zo populair dat het zelfs de mystieke van de heiligenviering van San Andrés erdoor naar de achtergrond mee verschuift. Chirchi, een onmogelijk gehucht van Guia de Isora, is een verzameling van landelijke huisjes en het best vergelijkbaar met het Belgische Bokrijk. De vuren, die overal worden aangemaakt ter gelegenheid van San Juan en het Baño de Cabras in Puerto de la Cruz, zijn tradities die terugkeren tot de pre-Spaanse tijd. De nationale sport op de Canarische eilanden en dus ook op Tenerife is de Lucha Canaria. Onbekend voor toeristen, minder gekend voor buitenlandse residenten, maar razend populair bij de inheemse bevolking. En er zijn er tientallen meer. We sluiten echter af bij de traditie die met kop en schouder boven alle anderen uitsteekt. Het carnaval op Tenerife. Het grootste ter wereld na Rio de Janeiro. Tenerife is een rijk aan cultuur dat vooral terug te vinden is in het noorden en het noordoosten van het eiland. Van de musea en de kunstgalerijen in Santa Cruz over de historische stad La Laguna, die ooit de hoofdstad was van de Canarische eilanden, tot het pittoreske Garachico. Tenerife werd beïnvloed door de vele nationaliteiten die in de voorbije eeuwen het eiland hebben aangedaan. De bevolking is gehecht aan haar diepgewortelde, maar relatief jonge cultuur die terug te vinden is in historische gebouwen, ambachten zoals borduurwerk, keramiek en houtsnijwerk en een eenvoudige levensstijl.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Soms moet je keuzes maken in het leven. Deze keuzes zijn dan afhankelijk van de antwoorden op vragen die met levensstijl te maken hebben. Als wij daarbij Tenerife betrekken, worden de keuzes aantrekkelijker. Want ze zeggen nou zelf, het klimaat op dat subtropisch eiland kikkert ons allemaal op. Er zijn mensen die miraculeus genezen van aandoeningen aan spieren, pezen en beenderen. Anderen vergeten hoe je leven moet met ademhalingsproblemen en een simpele griep weigert te ontsteken. Al de rest voelt zich opgepept door de zon. Iedereen weet dat het goed leven is op de Canarische Archipel. Met z'n allen trekken we er naartoe om te genieten van de geneugten van het eiland. Er zijn mensen die er nooit genoeg van krijgen en die blijven er dan ook hangen. Minder jonge mensen hebben zich voldoende bewezen in het arbeidscircuit en genieten van een welverdiend rustloon. Jongere mensen die zich op de arbeidsmarkt nog moeten bewijzen, hebben geen andere keuze dan er werk te zoeken en te zorgen voor centen in het loonzakje. Spanjolen en dus ook Canariërs staan erom bekend om minder lang te slapen en al dus langere dagen te maken dan de modale West-Europeaan. Logisch, hoe meer je naar het zuiden afzakt, hoe beter het weer en daar geniet je ook meer van. Je leeft meer buiten dan binnen en Noorderlingen leven precies andersom. Wat Spanjaarden ook bekend maakt, is dat hun productiviteit lager ligt dan het Europees gemiddelde. Ze werken niet zo hard door de warmte en het ook niet zo lang vol. Op de Canarische eilanden wonen is aangenamer dan in andere Europese landen. Het eten is lekker en gevarieerd. De gezondheidszorg is niet perfect, maar uitstekend genoeg georganiseerd om niet dood te gaan. En de wijze waarop de meeste Tenerifianen met elkaar omgaan is aangenamer en socialer dan in andere landen van Europa. Dat zijn een aantal criteria die over de streep trekken om een zonnige keuze te maken. Kom je naar hier om te wonen zonder zorgen, dan wordt dat bijzonder graag meegenomen. Komt men naar hier om te wonen en te werken, dan moeten we de medaille omkeren en deze van de andere kant bekijken. We keren terug naar een aantal keuzes die moeten gemaakt worden, indien je gemagnetiseerd wordt door Tenerife. Ga je op zoek naar een job op je favoriete eiland of blijf je doordokkeren in het bedrijf waar je momenteel aan de slag bent in de Lage Landen? De keuze die je maakt is in functie van het werkaanbod, de verloning en de verwachtingen die je er zelf aan stelt. Als je werk vindt, dan ga je er ook wonen. En dit is de ultieme combinatie waarvoor je het doet. Dan heb je ook geluk dat je je niet moet aansluiten bij de 25% werkzoekenden op het eiland. Op deze manier kun je ook de siesta aan de lijve ondervinden. De traditionele rustpauze begint na het middagmaal. Werkdruk en internationale commerce dwingen de Spaanse bedrijfsleiders om de siestita af te schaffen, omdat je geen handel kunt drijven met de rest van de wereld als je ligt te pitten. Opmerkelijk feit is dat de lokale handel en de traditionele economie zich daar niets van aantrekt en het genot van een rustpauze die erg diep in de Spaanse cultuur is geworteld voortduren. Ga maar eens om 3 uur in de namiddag naar een kruideniers- of tabakzaak. Als je niet van een kale reis wilt terugkomen, moet je geheid naar het warenhuis. Daar slapen ze nooit overdag. Misschien kan ik deze uitzending afsluiten met een allesbetekenende zin. Spanje staat nummer 13 op de lijst van 30 landen wat productiviteit betreft. Maar staat op diezelfde lijst als nummer 1 als het om sociologie gaat. Het sociale leven heeft op Tenerife absoluut de voorrang op alles. Als je deze gegevens en feiten linkt aan de job die je kunt of wilt uitvoeren, dan moet je wel tevreden zijn met een inkomen dat gemiddeld lager ligt dan de collega die zich in Noord- en Midden-Europa afpeigert. Een stukje van je loon op Tenerife gaat trouwens naar het goede klimaat en naar de 300 dagen zonneschijn per jaar die je gratis krijgt op je droomeiland.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Op de snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een tweede ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start. Het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
6: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Aansluitend op de uitzending Traditionele Canarische Kledij, waarin werd beschreven hoe, waar en wanneer deze kledij wordt aangetrokken, wordt nu een festiviteit belicht waarop Mago en Maga zich massaal aanbieden. In 2022, de eerste editie na de coronapandemie, melden er zich meer dan 15.000 personen op het feest bij uitstek in Santa Cruz om te kunnen aanschuiven aan een van de 600 tafels die waren samengebracht voor het tovenaarsbal El Baile de los Magos de Santa Cruz de Tenerife. Op 3 mei bestond Santa Cruz 530 jaar en elk jaar op de vooravond van de verjaardag van de stichting van Santa Cruz is het koekenbak. Om plaats te hebben aan een van de 712 tafels die in de hoofdstad opgesteld worden, moet online gereserveerd worden. De belangstellenden kunnen dan een plaatsje reserveren aan een van de 712 tafels die zijn opgesteld in de straten tussen Antonio Domínguez Alfonso, La Noria, de Calle Nifu Nifa, de Campo Castro en de Calle Bravo Murillo, alsmede op de Plaza de Europa en op het plein voor de kerk Iglesia de la Concepción. De festiviteiten Baile de Magos zijn zeer populair bij de bevolking en bij de bezoekers die van over de hele land afkomen. Dit evenement combineert ontspanning, cultuur en gastronomie. Na de succesvolle editie in 2022, die na de coronapandemie zorgde voor een hernieuwde kennismaking van deze feestelijke traditie, is het aantal beschikbare tafels verhoogd van 600 tot 712, zodat er aan de grote vraag van de bevolking kon worden voldaan. Voor een tafel en 10 stoelen betaal je maar 10 euro. Maar er kunnen maximum 2 tafels per persoon worden gereserveerd. Maximum 20 personen kunnen per reservatie worden aan tafel gezet. Zoals gewoonlijk is de toegang gratis voor iedereen die zich heeft aangekleed in de typische traditionele Mago en Maga kledij. De typische dansen Bailes de Taifa gaan door op de podia die op de Plaza de Europa en op de Campo Castro zijn opgesteld, die s'avonds worden gebracht door diverse folkloristische groepen. Op het podium Charco de la Casso, gelegen naast de brug Puente del Cabo, die een traditionele verbena-sfeer uitstraalt, treden verschillende populaire orkesten op vanaf middernacht.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: We hebben reeds talloze uitzendingen gewijd aan ecologie en groene energie. Op Tenerife en bij uitzondering op alle Canarische eilanden zijn ze bij de beste leerlingen van de klas als het gaat om nieuwe energievormen te zoeken, te ontwikkelen en toe te passen door natuurlijke krachten om te zetten in waardige bronnen die elektriciteit moeten opleveren. Na de ondertussen klassiek geworden windmolens en fotovoltaïsche zonneparken werd er in het nabij verleden reeds ingezet op geothermie, op drijvende zonnepanelen en op windmolens op zee. Een hydro-windinstallatie zoals reeds in gebruik op El Hierro en op Gran Canaria krijgt geen navolging op Tenerife. Een waterkrachtcentrale zal voorzien in een derde van de energiebehoefte op Tenerife. Niet onbelangrijk dit project, toch? De keuze van een omkeerbaar pompproject is vergelijkbaar met deze van Corona del Viento en El Hierro, die 200 megawatt van de 600 megawatt levert die het eiland per dag verbruikt. Dergelijke installatie zal het elektriciteitsnet op Tenerife versterken en daarmee worden er twee vliegen in één klap geslagen. Enerzijds wordt de bodem in steengroeven hersteld en anderzijds wordt de elektriciteitsvoorziening versterkt. De zandgroeven van Güímar belanden in een juridische impasse en 7 jaar na de uitspraak in de zaak Aridos, waarbij 5 zandproducenten op Tenerife werden veroordeeld om de groeven in Güímar in hun natuurlijke staat te herstellen, is er nog geen steen verplaatst. Dit proces is nog steeds aan de gang, gezien door een nieuwe beroepsprocedure die enkele veroordeelde partijen bij het Hooggerechtshof hebben ingesteld. De uitspraak van de provinciale rechtbank in januari 2021 kon niet worden aangeleefd, omdat het technisch onmogelijk is om de 6 grote delfputten na bijna 40 jaar zanddelven te herstellen. Ooit was er een bouwproject voorzien die de naam Mimiland kreeg. Daarover hebben we het gehad in een vorige uitzending. Het Red Eléctrica Española bevestigt dat Tenerife een waterkrachtcentrale zal krijgen die de opslag van hernieuwbare energie via pompinstallaties mogelijk zal maken. Er waren verschillende potentiële locaties aangestipt, maar finaal viel de keuze op Güímar. Dit is de derde waterkrachtcentrale op de Canarische eilanden, na deze in Corona del Viento op El Hierro en die in Chira-Soria op Gran Canaria. Bij de realisatie van de windwaterkrachtcentrale in Güímar is er een investering gemoeid van honderden miljoenen euro's. Het project wordt meteen toegevoegd aan de lijst die is opgesteld in de Canarische Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030, waarmee het doel bereikt moet worden om in 2040 over 100% duurzame energie te beschikken in plaats van de huidige 20%.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Ola, ola, ola, FM Goud. Dat zijn wij, hè? En jullie hier op Tenerife. Van harte welkom op deze zaterdag 13 juni. Santana met Oye Como Va. Oh, wat een klassieker uit 71. Echt om te genieten in jullie badje. Liggen jullie al in jullie badjes? Ja? Ah, dat is goed. Dan kruip ik er ook bij. Maar eerst moet ik heel lekker warm water hebben. Veel schuim. En ik zorg wel voor die geweldige hits. Nu met Europe en Carrie.

zie je wel, ik heb al een beetje pootje gebaden. Dat wil zeggen, ja, met mijn voetjes er eerst in. Hè. Deze platen ga ik eraan toevoegen, want jullie hebben al schuim genoeg, dat zie ik. Ik heb Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. In het badje gaan rijden, ja, dat is dus een beetje uitgesloten. Maar als jullie straks nog op baan gaan, op het eiland of daarbuiten, toch maar voorzichtig zijn. Wind uit Duitsland, las die zonne in dein Herz, is ook zo'n heel positief nummer. En het doet mij naar de zonnestralen verlangen. Creedence Clearwater Revival, klassiekertje hè, uit 69, mocht niet ontbreken deze Proud Mary. Van harte welkom bij de Gouden Radio hier op het eiland. Uit liefde voor Tenerife en voor jullie, de Nederlandstalige mensen op het eiland.

of jullie af en toe gevolgd worden, dat je over je schouder moet kijken. Mike and the Mechanics waren dat, over my shoulder. Deze staan ook weer klaar voor jullie met de groeten van FM Goud. Geweldig. Suzanne en Freek komt eraan. Marco Borsato, Wereld zonder jou. Een liedje dat hij maakte van de album De Waarheid. Hij heeft dat samen ingezongen met Treintje Oosterhuis. Beetje droevig liedje, maar toch heel mooi. Nick Kershaw heb ik ook met The Riddle, zijn klassiekertje uit de eerste helft van de jaren 80. Status Quo zit ook bij ons lijstje met Accident Prone. Maar nu German Jackson, doe wat je doet, lekker lang genieten. Dat is de boodschap. Dat doen we.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: van jou, Suzanne en Freek, krijgt tegenwoordig wel een dubbele betekenis, hè, die liedjes. Maar goed, we genieten zolang ze samen ook nog kunnen optreden. Geweldige muziek. Fijn dat jullie kiezen voor FM Goud, Tenerife. Ofwel zijn jullie vaste luisteraars, altijd afstemmen, want we krijgen regelmatig berichtjes van Belgen, van Nederlanders die op het eiland verblijven en die onze radio hebben gevonden, hoor. En die honkvast de radio laten staan. Dat is het wat je kan doen. We gaan richting het volgende uur met de Skeps, Hard Times, Moloko en Sing It Back. Doe in ons badje hier. Kim Carnes en haar Betty Davies Eyes. De Rolling Stones hebben het over Brown Sugar. Maar nu Daryl Hall en John Oates en een man-eater. Die wil ik best maar niet tegenkomen. Ik hoor jullie graag terug in het volgende uur. Tot zo.
1: Samen met Johan Waterschot.
0: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan. Hè? Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: dat waren nog eens tijden. Het einde van de jaren 80. Met Dancing the Lambada van Kaoma. Hebben jullie dat ooit gedaan? Toch wel fijn, hè? Die tijden mogen terugkomen wat mij betreft. Hey, fijn. Welkom dat jullie hier ook weer zijn. Bij FM Goud Tenerife. In bad met Johan. Elke zaterdag en zondag Tenerife-tijd. Van 9 tot 11. In België en in Nederland wordt het een uurtje later. Dat uurverschil, dat weten jullie, hè? Ik heb nu Tifo Fears klaarstaan. Sowing the seeds of love. Het heeft iets te maken met je oogst wat je zaait. Dat is waar.
1: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschoot.

vertrek bijna een waarschuwing, zoals op de pakjes sigaretten of de drank. Ja, te veel is schadelijk, hè? Alleen maar met maten. Ah, met maat. Brian May, dat was die zanger van Queen natuurlijk. Hè. Too much love will kill you. Ook de liefde kan toxisch zijn. Ja, dat bestaat. Volgende staan ook al klaar voor ons. Dinky Toys met Since You're Back in Town. John Lennon, Nobody Told Me. En Elvis. Het is een tijdje geleden dat ik van hem nog een plaat heb gespeeld. Terug naar 1962. Het is eentje die jullie heel goed kennen en natuurlijk ook gaan meezingen vanuit ons bakje. Can't Help Falling in Love van Elvis. En nu Kimmeke Wild. You Keep Me Hanging. Hele fijne zaterdagochtend.

Liefde is te koop, zingt Samuel Welten. Wat denken jullie daarvan? Is echte liefde te koop? Ik dacht het niet, echt niet. Als het echte liefde is, natuurlijk. Hè. Dat is once in a lifetime. Dat voel je als het helemaal goed zit. Aan alle mooie badliedjes komt altijd een einde. Wel, ik voel het al zo aankomen aan het water hier. Dat afkoelt, het schuim is al wat minder, dat zakt in. En ik kan nog wel wat meezingen hoor. Nog een paar platen. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Nacht und Nebel met Beats of Love. Fats Domino met My Girl Josephine. En Kenny Loggins mag nog even Footloose voor ons doen uit 1984. Ik wens jullie nog een hele prettige zaterdag. Wat jullie doen op het eiland of de mensen die daar buiten luisteren, bijvoorbeeld in België en Nederland, geniet ook van jullie weekend. Ik ben er morgen vroeg terug vanaf 9 uur Tenerife tijd in de Benelux, mag ik het zo zeggen, ben ik er vanaf 10 uur. Fijn weekend.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme-gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden.
4: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouder schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden.
4: FM Goud. Good times. Great music.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

Thank you.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: FM Goud.

plaat die helemaal drijft op sfeer. En op souplesse, zeg maar. I Can Hear Your Heartbeat van Chris Rea. Nu die loopzuivere samenzang van The Eagles. One of These Nights.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jawel hoor, een verhaal in een song, inclusief sirenes, spanning en een dramatische opbouw die perfect past bij de titel. Paper Lace scoorde er in de jaren 70 een grote hit mee, The Night Chicago Died. En dit is een duet dat warmte, charme en een heel natuurlijke chemie uitstraalt. Suzy Quatro en Chris Norman en Stumbling In. I love it.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Toch wel een elegante en soulvolle popklassieker waarmee Lisa Stansfield eind jaren 80 in één klap internationaal doorbrak. All Around the World. Madonna nu, in haar absolute doorbraakperiode, Like a Virgin.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: We got news for you.
1: You better listen.

overal op het eiland. Via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst van

Lou Reed met een nummer dat tegelijk nonchalant en scherp klinkt. Walk on the Wild Side. En hier is Ecstasy, strak, nerveus en vol subtiele spot, geschreven over druk, verwachtingen en iemand voor wie het leven al uitgestippeld lijkt. Ecstasy en Making Plans for Nigel.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Shake Your Booty van Casey and the Sunshine Band. We gaan zo stilaan richting 3 uur. Straks is er de beste muziekmix hierbij. FM Goud, Tenerife. Luister vanavond ook nog naar Studio 45 met Lex de Groot. En morgen ben ik hier weer op de Gouden Radio tussen 1 en 3. Maak er nog een leuke dag van. Tot morgen.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De varkensboer uit Geerle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter Van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet te baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven ze in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet tot passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanderspel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
4: Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Varkenspoer uit Geerle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet te baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven ze in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanderspel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
4: Het is 90's, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan, leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een druppje regen vallen bij maximaal 18 graden.
4: Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: and in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud.

0: Als je Tenerife en kom je terug naar België, dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.
6: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

gaat over de veerkracht, de macht en culturele betekenis van de Indiaanse gemeenschap. En het is ook een eerbetoon aan hun erfgoed en erkent de strijd waarmee zij in de geschiedenis te maken kregen. De zangeres die in deze plaat hoort is Rocco. En die was in een vorig leven nog de achtergrondzangeres voor Milli Vanilli. Dance to Trance, met die grote hit uit 1993, Power of American Natives. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1989. Met een nummer afkomstig van het tweede studioalbum dat Kylie Minogue uitbracht in het jaar. Dat heette Enjoy Yourself. Daar het kwam, Hand on Your Heart. Als eerste vandaag in deze Studio 45. Kylie Minogue dus. Hey, dames en heren, jongens en meisjes. Wees welkom. We zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Ja, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45 dus. Hoi, ik ben Lex. Ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de fijnste classics. Zoals zometeen eentje, een leuke, uit 1991. De verkoopcijfers van de single die ik zo meteen voor jullie heb klaarstaan, die vlogen de pan uit. I Wanna Sex You Up werd de soundtrack voor de actiefilm New Jack City. En het nummer is gearrangeerd door Dr. Freeze. De gelikte tekst, de laid-back groove, de gladde bewegingen en de seksappeal van de vier onweerstaanbare jonge mannen vormden de ideale ingrediënten voor een tophit. Call me bad, zometeen I Wanna Sex You Up. Maar eerst terug naar 1985. Het nummer werd beroemd door Sonny Bono en Cher's versie, die het nummer al opnam in 1965. Sonny Bono ziet bij andere succesvolle nummers het woord babe en schrijft er als het ware een nummer omheen. In 1985 bereikte de band UB40 met de Pretenders-zangeres Chrissie Hynde hier bij ons in de Lage Landen met de cover van I Got You Babe bijna de hoogste positie van de hitparade. Dit is hun uitvoering van I Got You Babe.

jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

augustus 2002 verscheen het album A Rush of Blood to the Head. The Scientist is in de laatste twee weken van de periode in de studio opgenomen. Het is een ingetogen nummer geworden waarbij je voornamelijk de frontman Chris Martin aan het werk hoort op zang en piano. En volgens het muziekblad Q van september 2002 is The Scientist een geschenk uit de hemel voor filmmakers die een modern maar toch klassiek nummer zoeken voor onder een huilscène te zetten. The Scientist, Coldplay uit 2002. Studio 45, dat wil zeggen dat we een egotrippen voor jullie hebben meegebracht. En een LexXL, dat is deze week zeker en vast niet anders. De egotripper, dat wil zeggen dat ik drie hits ga spelen achter elkaar van één artiest of groep. Je krijgt hem straks in deel 2. Het is vandaag Stevie Wonder. En op het einde van de show, de extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 2022. Want toen kwam de Dimitri van Paris remix uit van Bohannon en Dr. Perry Johnson met Let's Start to Dance Again. Dat is de LexXL, straks in deel 2 dus. Zometeen gaan we terug naar 1981. Vienna is geïnspireerd op de klassieke film noir The Third Man, wat zich afspeelt in het door Wereldoorlog 2 verwoeste Wenen. De groep beseft in de studio dat dit een bijzonder nummer is en maakt het tot titeltrack van het album dat in 1980 uitkwam. Ultrafox leadzanger is Mitch Ewer trouwens. En deze schot heeft al ervaring opgedaan met bombastische popmuziek als lid van de groep Sleek. 3 jaar na Vienna verlaat trouwens Mitch Ewer de band. Zometeen Vienna van Ultrafox. Maar eerst terug naar 1991. Narada Michael Walden, de man van onder andere de hit Gimme Gimme Gimme, produceerde de single. De saxofoonsolo op de plaat wordt gespeeld door Branford Marsalis. En op het einde van het liedje, zometeen goed opletten, hoor je iemand lachen. En dat is Janet Jackson. I Love Your Smile van

Feel It werd de leadsingle van Young Gun Silver Fox debuutalbum West End Coast. Dat kwam in november 2015 uit. Wat een heerlijke single voor de jongens. Young Gun Silver Fox dus met You Can Feel It. En videoclips van platen die hier vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, die kan je ook bekijken, want ze staan alweer op onze Facebookpagina. Zo heb ik dus bijvoorbeeld ook deze week onze Ego Tripper daar ook netjes geplaatst. Stevie Wonder in dit geval. En ook Bohannon met Let's Start to Dance Again kan je daar bekijken. En ik heb ook alweer deze week de link naar Mixcloud geplaatst. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Misschien wil je luisteren wanneer het net iets beter voor jou uitkomt. Of heb je zin om het te herbeluisteren. Het kan via Mixcloud. De link staat op de Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je Studio Spatie en dan 45 als getal. Like en volg hem dan ook. Moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. Zometeen een pornoactrice uit de jaren 70. Andrea True heeft een dikke disco-hit te pakken met More, More, More. Dat was in 1976. Zometeen komt die plaat eraan, Andrea True Connection. Maar eerst terug naar 1981. Wanneer ze begin 20 is, verhuisde Grace Jones naar Parijs, waar ze zich beroemd en berucht maakt door op feestjes topless te verschijnen in gezelschap van Jerry Hall, de toenmalige vriendin van Mick Jagger. Tijdens een feest in een restaurant wordt ze ontdekt door een muziekproducer wanneer ze zich op de tonen van Dirty Old Man van de Three Degrees dansend op een tafel begeeft. De single I've Seen That Face Before, een bewerking van het nummer Libertango van de Argentijnse componist Astor Piazzolla, staat op haar vierde album Nightclubbing uit 1981. I've Seen That Face Before, Grace Jones.

navolging van het succes van Bad Boys, dat het succes vooral te danken heeft aan het tv-programma Cops, dat dit nummer opnieuw werd uitgebracht destijds. En het werd een grote hit. Het eerdere album werd in 1993 opnieuw uitgebracht met de titel Bad Boys. En er werden miljoenen exemplaren van verkocht en leverde de band ook een Grammy Award op. Ik kwam nog eens langs, die fine hit voor Inner Circle en Sweat A La La La La Long uit 1992. Natuurlijk gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste classics uit de 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden Studio 45 is nog lang niet afgelopen. Ik heb trouwens in deel 2 van jullie de Ego Tripper klaarstaan. Drie hits achter elkaar vandaag van Stevie Wonder. En een extra lange plaats, daarvoor gaan we terug naar 2022 met een remix van een plaat die een hit was in de jaren 70, eind jaren 70. In de Dimitri from Paris remix krijg je van mij straks Bo Heilen en Let's Start to Dance Again. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar 1982. Sinds de Queen of Disco doorbrak met het nummer The Hostage in 1974 heeft ze vrijwel alleen samengewerkt met George Moroder. Maar in de jaren 80 gaat ze met andere componisten in zee en muzikaal gezien richting de popmuziek en R&B. State of Independence werd geschreven door John Anderson en Vangelis, geproduceerd door Quincy Jones en kwam uit bij de befaamde Geffen-label. In die deur nog voor jullie Donna Summer en The State of Independence.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud, good times, great music.
5: Zet je schrap voor deze twee fijne platen die eraan komen.

werd destijds de openingstrack van de EP Fascination. Deze Keep Feeling Fascination van The Human League. Bandleden Joe Callis en Philip Oakey trouwens schreven het nummer. Die fijne plaat die kwam langs uit 1983. En daarvoor gingen we terug naar 1992. Als eerste in deel 2 de Zweedse zingende tandarts Dr. Alban. Die we natuurlijk ook kennen van zijn hits als No Coke, Look Who's Talking en Sing Hallelujah. Daarnet uit 1992, It's My Life van Dr. Alban. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, fijn dat jullie erbij zijn. Dit zijn nog steeds de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met natuurlijk, over een drietal platen, komt hij eraan, de Ego Tripper. Vandaag drie grote hits achter elkaar en de biografie van Stevie Wonder. En op het einde van dit uur, onze ex-lange plaat. In 2022 kwam de Dimitri van Paris remix uit van Bohannon's Let's Start to Dance Again. En die krijg je straks van mij te horen. Maar we gaan zo meteen eerst terug naar 1984 met een Engelse jazz- en popband rond de zangeres Sade Adu. En Sade scoorde in de jaren 80 een aantal hits met onder andere Smooth Operator, The Sweetest Taboo, Love is Stronger Than Pride en de plaat die ik dus zo meteen voor jullie heb klaarstaan, When Am I Going to Make a Living? We gaan naar 1984 met die fijne classic. Maar eerst terug naar 1992. Het werd de eerste solo single voor Annie Lennox nadat ze de Eurythmics had verlaten. Dit is Why.

1976 stond ze twee maal in de hitparade hier bij ons in de Lage Landen. Enerzijds natuurlijk met de klepper Ich bin wie du. En daarna de opvolger ook nog eens een keertje, Lieder der Nacht. En ook dit kwam uit datzelfde jaar. Marianne Rosenberg, daar hebben we het over. Maar in de clubmix, zoals die uitkwam in 2004. En zij bracht ons tot aan de egeltrippen voor vandaag. En die is voor Stevie Wonder. Een Amerikaanse zanger, componist en multi-instrumentalist die al op jonge leeftijd uitgroeide tot een vaste waarde in de soul- en popmuziek. Hij werd geboren als Stevland Hardaway Judkins op 13 mei 1950 in Michigan. Stevie werd prematuur geboren en raakte kort na de geboorte blind als gevolg van een oogziekte. Al op jonge leeftijd bleek hij uitzonderlijk muzikaal getalenteerd. Op zijn 11e werd hij ontdekt door Motown, waar hij onder de naam Little Stevie Wonder zijn carrière begon. Zijn eerste grote succes kwam in 1963 met het nummer Fingertips, een live-opname die meteen een nummer 1 hit werd. Daarmee was hij op dat moment de jongste artiest ooit met de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. In de jaren 70 maakte Stevie Wonder een reeks albums die vandaag als klassiekers gelden. Denk aan Talking Book, Inner Visions en Songs in the Key of Life. Uit deze periode stammen bekende nummers als Superstition, Higher Ground, Living for the City, Sir Duke en Isn't She Lovely. Hij bracht niet alleen soul en pop samen, maar voegde ook funk, jazz en maatschappijkritische teksten toe. Ook in de jaren 80 bleef hij succesvol, met onder andere de ballad I Just Called to Say I Love You, waarmee in 1984 een Oscar won. Samenwerking met artiesten als Paul McCartney, met Ebony and Ivory en Michael Jackson onderstreepte zijn invloed binnen de muziekindustrie. Naast zijn muzikale werk zette Stevie Wonder zich ook in voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. Zo speelde hij een belangrijke rol in de campagne om Martin Luther King Jr. Day als officiële feestdag te erkennen in de Verenigde Staten. Doorheen zijn carrière won hij talloze prijzen, waaronder meer 20 Grammy Awards. Zijn invloed reikt tot ver buiten zijn eigen genre en generaties. Artiesten noemen hem als inspiratiebron. Geniet mee van onze egotripper vandaag. Dit

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be.

I Just Called To Say I Love You uit 1984. Daarvoor uit 1982 Do I Do. En The Part-Time Lover uit 1985. Dat waren drie grote hits achter elkaar van Stevie Wonder. Want Stevie Wonder is de Egotripper deze week in Studio 45. En natuurlijk is er een fijne playlist van de Egotripper terug te vinden op Spotify. Ga er van het account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 dus de playlist van de Egotripper terug. Wat heb ik zometeen een fijne plaat voor jullie klaarstaan. We gaan terug naar 1978. Wist je dat Follow You, Follow Me geschreven was om vrouwen te trekken? In de tijd dat dit uitkwam was 95% van de fans namelijk van Genesis man. En dat nummer moest dat weer in evenwicht brengen. Het is dan ook een heel ander nummer dan men in de tijd van Genesis gewend was. En werd hun eerste wereldwijde hit. Zometeen die mooie Follow You, Follow Me van Genesis. Maar we gaan eerst terug naar 1987. Een jaar nadat de Brit doorgebroken is in Engeland, is Amerika ook om. In 88 kwam Wishing Well op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Het album Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby verkocht uiteindelijk 1,5 miljoen exemplaren wereldwijd. Hier is Wishing Well van

0: single is afkomstig van het derde album Final Straw van Snow Patrol natuurlijk. De bandleden leren elkaar kennen op Dundee University. Dat was in 1994. En onder de noemer Polar Bear beginnen ze. Maar al gauw blijkt dat die naam al is geclaimd. En daarom kiezen ze voor een andere winterse naam. Snow Patrol. Je kreeg ze te horen met Chocolate uit 2004. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog de extra lange plaat voor jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar het jaar 2022. Hamilton Frederick Bohannon is een Amerikaanse disco-funkartiest uit Atlanta. En die Bohannon begon als drummer bij Stevie Wonder, maar is in de jaren 70 druk met zijn eigen clubnummers. De artiest kreeg bekendheid met zijn platen Let's Start to Dance Again en Disco Stamp. Van die Let's Start to Dance Again werd in 2022 dan de Dimitri van Paris remix uitgebracht. Bohannon en Dr. Perry Johnson en Let's Start to Dance Again is deze week de Lex XL. En van de Lex XL is er een Spotify playlist. Ga dan van het account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar de Lex XL playlist terug. Nog heel veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Maak er een fijne week van en dan horen we elkaar volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics.

0: beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
4: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
5: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan direct bij SEP

0: Friesen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leasen waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail at seppleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
4: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine.

0: Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgoud.be.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social. Do you want

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud. Hello.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.